Ni o tabi nin hermahiabi a kohangada wasteste e ekiabine anarptamine ganuda iesa e ekiabine ohna winchemna sahna tasam garubina zewazi winchispa en